zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

end of the

beste uit 60 jaar popmuziek. Dat hoor je hier. Dit is Radio Express.

Ik ben Patrick van Oetsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor je Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

ben Patrick van Oortsel, dialectkiet uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Kom aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

Spreken personeel steeds vaker aan buiten de haven van Antwerpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in sportclubs, cafés of via sociale media. Ook kleine details, zoals een werkuniform dragen buiten het werk, kunnen iemand in beeld brengen. De campagne zet in op bewustmaking en op het melden van verdachte situaties. Daarvoor zijn er twee platformen. Port Aware biedt opleidingen en hulpmiddelen voor bedrijven. En via Port Watch kunnen medewerkers anoniem een melding doen. De campagne maakt deel uit van een bredere strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Ook politie en justitie krijgen daarbij extra versterking. Het Echt Antwerps Theater gaat op zoek naar nieuwe acteurs, zodat zijn bekende stukken ook in de toekomst op de planken kunnen blijven. Deze zomer spelen Ruud de Ridder en Nicole Laurent nog zelf de klassieker Manen Gebuur heeft het zuur in Theater Elkerlik. Maar ze willen het stokje stilaan doorgeven. Daarom komen er audities voor een nieuwe generatie Antwerps theateracteurs. De twee boegbeelden van het gezelschap willen zich vooral gaan toeleggen op de regie. De peperbus, zoals de Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout bekend is, krijgt dan toch geen daktuin. Stad Antwerpen schrapt dat idee nadat een marktbevraging uitwees dat kandidaat-uitbaters er weinig interesse in hadden. Ook de hoge kostprijs speelde mee. De beschermde kerk staat al sinds 2018 leeg en is nog altijd op zoek naar een nieuwe bestemming. De restauratiewerken lopen nog tot eind volgend jaar. In 2027 gaat de stad opnieuw op zoek naar een uitbater. Radio.

Vanaf vandaag is de zomer in het land. Eerst met nog wat lage bewolking, later breekt de zon erdoor bij een aangename 26 graden. Morgen wat sluierwolkjes en heet met een graad of 30. In de nacht naar vrijdag is onweer mogelijk. Vrijdag wordt het zwoel met temperaturen boven 30 graden en neemt de kans op onweersbuien in de middag toe.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft een man betrapt die tijdelijke verkeersborden voor parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op een andere plaats zette op de Vlaamse Kaai. Daardoor was de voorbehouden parkeerplaats minder duidelijk zichtbaar. Het wijkteam kon de man op heterdaad betrappen. Hij werd geïdentificeerd en krijgt een procesverbaal. Een vrouw uit Berchem ontdekte zaterdag een slang van ongeveer een meter lang op het platte dak van haar woning. Ze verwittigde de politie die snel ter plaatse kwam en de slang meenam. Volgens een reptielendeskundige ging het om een jonge stierslang. Die is niet giftig en komt hier normaal niet in het wild voor. Vermoedelijk was het een ontsnapt of achtergelaten exemplaar. De bewoonster plaatste nadien een oproep op sociale media, maar niemand meldde zich als eigenaar. De peperbus, zoals de Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout bekend is, krijgt dan toch geen daktuin. Stad Antwerpen schrapt dat idee nadat een marktbevraging uitwees dat kandidaat-uitbaters er weinig interesse in hadden. Ook de hoge kostprijs speelde mee. De beschermde kerk staat al sinds 2018 leeg en is nog altijd op zoek naar een nieuwe bestemming. De restauratiewerken lopen nog tot eind volgend jaar. In 2027 gaat de stad opnieuw op zoek naar een uitbater.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Evert Zuur is het echt Antwerps theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Echt Antwerps Theater gaat op zoek naar nieuwe acteurs, zodat zijn bekende stukken ook in de toekomst op de planken kunnen blijven. Deze zomer spelen Ruud de Ridder en Nicole Laurent nog zelf de klassieker Manen Gebuur heeft het zuur in Theater Elkerlik. Maar ze willen het stokje stilaan doorgeven. Daarom komen er audities voor een nieuwe generatie Antwerps theateracteurs. De twee boegbeelden van het gezelschap willen zich vooral gaan toeleggen op de regie. De peperbus, zoals de Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout bekend is, krijgt dan toch geen daktuin. Stad Antwerpen schrapt dat idee nadat een marktbevraging uitwees dat kandidaat-uitbaters er weinig interesse in hadden. Ook de hoge kostprijs speelde mee. De beschermde kerk staat al sinds 2018 leeg en is nog altijd op zoek naar een nieuwe bestemming. De restauratiewerken lopen nog tot eind volgend jaar. In 2027 gaat de stad opnieuw op zoek naar een uitbater. Een vrouw uit Berchem ontdekte zaterdag een slang van ongeveer een meter lang op het platte dak van haar woning. Ze verwittigde de politie die snel ter plaatse kwam en de slang meenam. Volgens een reptielendeskundige ging het om een jonge stierslang. Die is niet giftig en komt hier normaal niet in het wild voor. Vermoedelijk was het een ontsnapt of achtergelaten exemplaar. De bewonster plaatste nadien een oproep op sociale media, maar niemand meldde zich als eigenaar.

Vanaf vandaag is de zomer in het land. Eerst met nog wat lage bewolking, later breekt de zon erdoor bij een aangename 26 graden. Morgen wat sluierwolkjes en heet met een graad of 30. In de nacht naar vrijdag is onweer mogelijk. Vrijdag wordt het zwoel met temperaturen boven 30 graden en neemt de kans op onweersbuien in de middag toe.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Echt Antwerps Theater gaat op zoek naar nieuwe acteurs, zodat zijn bekende stukken ook in de toekomst op de planken kunnen blijven. Deze zomer spelen Ruud de Ridder en Nicole Laurent nog zelf de klassieker Manen Gebuur heeft het zuur in Theater Elkerlik. Maar ze willen het stokje stilaan doorgeven. Daarom komen er audities voor een nieuwe generatie Antwerps theateracteurs. De twee boegbeelden van het gezelschap willen zich vooral gaan toeleggen op de regie. België lanceert een nationale campagne om havenmedewerkers en zeelieden weerbaarder te maken tegen criminele recrutering. Criminele netwerken spreken personeel steeds vaker aan buiten de haven van Antwerpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in sportclubs, cafés of via sociale media. Ook kleine details, zoals een werkuniform dragen buiten het werk, kunnen iemand in beeld brengen. De campagne zet in op bewustmaking en op het melden van verdachte situaties. Daarvoor zijn er twee platformen. Port Aware biedt opleidingen en hulpmiddelen voor bedrijven. En via Port Watch kunnen medewerkers anoniem een melding doen. De campagne maakt deel uit van een bredere strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Ook politie en justitie krijgen daarbij extra versterking. De Antwerpse politie heeft een man betrapt die tijdelijke verkeersborden voor parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op een andere plaats zette op de Vlaamse Kaai. Daardoor was de voorbehouden parkeerplaats minder duidelijk zichtbaar. Het wijkteam kon de man op heterdaad betrappen. Hij werd geïdentificeerd en krijgt een procesverbaal.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Bloemkool is niet alleen supergezond, maar ook ideaal als je minder koolhydraten wil binnenkrijgen en toch wil smullen. Vervang aardappel in stampot of puree bijvoorbeeld door bloemkool. Gemalen bloemkool leent zich ook perfect als pizzabodem of in plaats van rijst. Online vind je trouwens talloze overheerlijke recepten. Wat betekent het woordje amen? Het amen dat bijna alle katholieke gebeden beëindigt, komt uit het Hebreeuws en betekent het zij zo. De Hebreeuwse stam van het woord is aman en betekent wees trouw of betrouwbaar. Het woordje werd door de christenen uit de Joodse eredienst overgenomen en is in bijna alle talen bekend.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 17 juni 2009. Antwerpen is opnieuw aan boord. Dat lazen we op 17 juni 2009. Het ging over het cruise toerisme naar de stad. Voor 2010 werden minstens 19 grote passagiersschepen verwacht en daarmee overtrof Antwerpen het topjaar 2001. Reken daarbij dan nog 455 riviercruises die in 2010 verwacht werden en de stad kon dus in 2010 80.000 tot 90.000 toeristen ontvangen. Dat was niet alleen toeristisch, maar ook economisch een heel goede zaak. Antwerpen leek de jaren daarvoor terrein te verliezen in deze toeristische niche en de economische crisis van 2008 die had wat dat betreft ook weinig verbetering gebracht. Even gingen er toen zelfs in Antwerpen stemmen op om definitief afscheid te nemen van het cruise toerisme. Door doorgedreven inspanningen van het stadsbestuur

die al bestond sinds 1881. En zijn belangrijkste residentiële eigendommen die lagen in de Antwerpse wijk Zurenborg, bekend van de Kogels Ozilij. Dat neemt niet weg dat we vandaag nog altijd spreken van de Kogelslaai en niet van de Kogels Ozilij.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Vanaf vandaag is de zomer in het land. Eerst met nog wat lage bewolking, later breekt de zon erdoor bij een aangename 26 graden. Morgen wat sluierwolkjes en heet met een graad of 30. In de nacht naar vrijdag is onweer mogelijk. Vrijdag wordt het zwoel met temperaturen boven 30 graden en neemt de kans op onweersbuien in de middag toe.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: België lanceert een nationale campagne om havenmedewerkers en zeelieden weerbaarder te maken tegen criminele recrutering. Criminele netwerken spreken personeel steeds vaker aan buiten de haven van Antwerpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in sportclubs, cafés of via sociale media. Ook kleine details, zoals een werkuniform dragen buiten het werk, kunnen iemand in beeld brengen. De campagne zet in op bewustmaking en op het melden van verdachte situaties. Daarvoor zijn er twee platformen. Port Aware biedt opleidingen en hulpmiddelen voor bedrijven. En via Port Watch kunnen medewerkers anoniem een melding doen. De campagne maakt deel uit van een bredere strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Ook politie en justitie krijgen daarbij extra versterking. Een vrouw uit Berchem ontdekte zaterdag een slang van ongeveer een meter lang op het platte dak van haar woning. Ze verwittigde de politie die snel ter plaatse kwam en de slang meenam. Volgens een reptielendeskundige ging het om een jonge stierslang. Die is niet giftig en komt hier normaal niet in het wild voor. Vermoedelijk was het een ontsnapt of achtergelaten exemplaar. De bewoonster plaatste nadien een oproep op sociale media, maar niemand meldde zich als eigenaar. De Antwerpse politie heeft een man betrapt die tijdelijke verkeersborden voor parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op een andere plaats zette, op de Vlaamse Kaai. Daardoor was de voorbehouden parkeerplaats minder duidelijk zichtbaar. Het wijkteam kon de man op heterdaad betrappen. Hij werd geïdentificeerd en krijgt een procesverbaal.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein dé plek voor gezelligheid. Snuist er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live-uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Op zondag 5 juli kan je deelnemen aan een begeleide wandeling door de bloementuinen van het Rivierenhof in Deurne. De rondleidingen starten om 10 uur en om 14 uur en duren telkens 2 uur. Gids Dirk Chevalier neemt je mee langs onder andere de Blauwe Regentuin, de Azalea-tuin en de Rozentuin. Onderweg leer je meer over de opbouw van de tuinen en de verschillende plantensoorten. Ideaal dus voor tuinliefhebbers en natuurliefhebbers. Op zondag 5 juli in het Rivierenhof. Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerps leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag. Not

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.de.

Vanaf vandaag is de zomer in het land. Eerst met nog wat lage bewolking, later breekt de zon erdoor bij een aangename 26 graden. Morgen wat sluierwolkjes en heet met een graad of 30. In de nacht naar vrijdag is onweer mogelijk. Vrijdag wordt het zwoel met temperaturen boven 30 graden en neemt de kans op onweersbuien in de middag toe.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: België lanceert een nationale campagne om havenmedewerkers en zeelieden weerbaarder te maken tegen criminele recrutering. Criminele netwerken spreken personeel steeds vaker aan buiten de haven van Antwerpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in sportclubs, cafés of via sociale media. Ook kleine details, zoals een werkuniform dragen buiten het werk, kunnen iemand in beeld brengen. De campagne zet in op bewustmaking en op het melden van verdachte situaties. Daarvoor zijn er twee platformen. Port Aware biedt opleidingen en hulpmiddelen voor bedrijven. En via Port Watch kunnen medewerkers anoniem een melding doen. De campagne maakt deel uit van een bredere strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Ook politie en justitie krijgen daarbij extra versterking. Een vrouw uit Berchem ontdekte zaterdag een slang van ongeveer een meter lang op het platte dak van haar woning. Ze verwittigde de politie die snel ter plaatse kwam en de slang meenam. Volgens een reptielendeskundige ging het om een jonge stierslang. Die is niet giftig en komt hier normaal niet in het wild voor. Vermoedelijk was het een ontsnapt of achtergelaten exemplaar. De bewoonster plaatste nadien een oproep op sociale media, maar niemand meldde zich als eigenaar. De Antwerpse politie heeft een man betrapt die tijdelijke verkeersborden voor parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op een andere plaats zette, op de Vlaamse Kaai. Daardoor was de voorbehouden parkeerplaats minder duidelijk zichtbaar. Het wijkteam kon de man op heterdaad betrappen. Hij werd geïdentificeerd en krijgt een proces.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 17 juni 2005. De Nederlandse investeringsmaatschappij ZBG Groep was van plan de Antwerpse patrimoniumvernootschap NG Trim over te nemen. Dat hadden beide bedrijven op vrijdag 17 juni 2005 bekendgemaakt. Dat lijkt op zich een fait divers, maar daarmee ging een groot deel van een van de prachtigste straten van Antwerpen in Hollandse handen komen. NG Trim was namelijk een in Antwerpen gevestigde vastgoedmaatschappij en professioneel makelaar die al bestond sinds 1881. En zijn belangrijkste residentiële eigendommen die lagen in de Antwerpse wijk Zurenborg, bekend van de Kogels Ozilij. Dat neemt niet weg dat we vandaag nog altijd spreken van de Kogelslaai en niet van de Kogels Ozilij. Woensdag 17 juni 2009. Antwerpen is opnieuw aan boord. Dat lazen we op 17 juni 2009. Het ging over het cruise-toerisme naar de stad. Voor 2010 werden minstens 19 grote passagiersschepen verwacht en daarmee overtrof Antwerpen het topjaar 2001. Reken daarbij dan nog 455 riviercruises die in 2010 verwacht werden en de stad kon dus in 2010 80.000 tot 90.000 toeristen ontvangen. Dat was niet alleen toeristisch, maar ook economisch een heel goede zaak. Antwerpen leek de jaren daarvoor terrein te verliezen in deze toeristische niche en de economische crisis van 2008 die had wat dat betreft ook weinig verbetering gebracht. Even gingen er toen zelfs in Antwerpen stemmen op om definitief afscheid te nemen van het cruise-toerisme. Door doorgedreven inspanningen van het stadsbestuur keerde het tij. Tegenwoordig hebben we zelfs een hypermoderne cruise-terminal aan het verbouwde steen.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Met de Franstalige ballet Un bon, un arbre, une rue vertegenwoordigde Séverine Monaco op het Eurovisie Songfestival van 1971. Ondanks het feit dat ze zelf nog nooit in het Prinsdom was geweest. In Dublin schreef Séverine geschiedenis, want Monaco pakte er voor het eerst tot dan toe enige keer de winst met 128 punten. Alain Chamfort stond dat jaar nog als achtergrondzanger op het podium. In dezelfde finale eindigde Katja Epstein als derde voor Duitsland, terwijl Saskia en Serge namens Nederland zesde werden. Un bon, un arbre, une rue groeide uit tot een internationale hit. In Engeland haalde de top 10. In de Amerikaanse hitparade bleef een notering echter uit.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week stel ik u een tienersong voor die recht uit de typisch Amerikaanse high school komt. Sealed with a Kiss is een bitterzoet liefdesliedje over een koppeltje dat tijdens de zomer uit elkaar gaat en hoe hij haar belooft contact te zullen houden. Wat er ook gebeurt, hij hoopt haar weer te zien na de zomervakantie als de school terug begint. Though we gotta say goodbye for the summer. And yes, it's gonna be a cold, lonely summer. De songtekst werd geschreven door Pieter Udel. Samen met componist Gary Geld hadden de twee liedjeschrijvers meer dan 100 songs gecomponeerd in de vroege jaren 60. Een van de eerste die uit hun pen vloeide was Sealed with a Kiss, geschreven in 1960 op piano, maar pas 2 jaar later een hit voor Brian Hyland. Een jaar eerder werd het nummer al eens uitgebracht door de Four Voices, maar in hun versie zat weinig leven en het plaatje flopte. De 16-jarige Brian Hyland was een tieneridool en niemand was beter geplaatst om het te zingen dan hij. Brian scoorde voordien al een nummer 1 hit met Itsy Bitsy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini. Maar ook deze ballade kwam in de hoogste regionen van de hitparade terecht. In 1989 deed Jason Donovan het succes nog eens over als opvolger voor Too Many Broken Hearts. Maar nu terug naar de Golden 60s met Brian Hyland, die het liedje met veel gevoel zingt. Dit is Sealed with a Kiss.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuist er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live-uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

We krijgen een zachte en droge avond en nacht bij minima rond 15 graden. Morgen en vrijdag zijn hoogzomerdagen met veel zon en temperaturen rond boven 30 graden. Er hangt dan ook onweer in de lucht. Het weekend wordt helder en zonnig en vooral erg warm.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: België lanceert een nationale campagne om havenmedewerkers en zeelieden weerbaarder te maken tegen criminele recrutering. Criminele netwerken spreken personeel steeds vaker aan buiten de haven van Antwerpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in sportclubs, cafés of via sociale media. Ook kleine details, zoals een werkuniform dragen buiten het werk, kunnen iemand in beeld brengen. De campagne zet in op bewustmaking en op het melden van verdachte situaties. Daarvoor zijn er twee platformen. Port Aware biedt opleidingen en hulpmiddelen voor bedrijven. En via Port Watch kunnen medewerkers anoniem een melding doen. De campagne maakt deel uit van een bredere strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Ook politie en justitie krijgen daarbij extra versterking. Het Echt Antwerps Theater gaat op zoek naar nieuwe acteurs, zodat zijn bekende stukken ook in de toekomst op de planken kunnen blijven. Deze zomer spelen Ruud de Ridder en Nicole Laurent nog zelf de klassieker Manen Gebuur heeft het zuur in Theater Elkerlik. Maar ze willen het stokje stilaan doorgeven. Daarom komen er audities voor een nieuwe generatie Antwerps theateracteurs. De twee boegbeelden van het gezelschap willen zich vooral gaan toeleggen op de regie. De peperbus, zoals de Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout bekend is, krijgt dan toch geen daktuin. Stad Antwerpen schrapt dat idee nadat een marktbevraging uitwees dat kandidaat-uitbaters er weinig interesse in hadden. Ook de hoge kostprijs speelde mee. De beschermde kerk staat al sinds 2018 leeg en is nog altijd op zoek naar een nieuwe bestemming. De restauratiewerken lopen nog tot eind volgend jaar. In 2027 gaat de stad opnieuw op zoek naar een uitbater.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Op vrijdag 10 juli viert Merksem het feest van de Vlaamse gemeenschap. En ze doen dat met Merksem Feest en Zingt. Vanaf 16 uur is er animatie voor het hele gezin, met onder meer DJ Handjes in de Lucht voor de jongsten. Vanaf 20 uur kan je meezingen met Vlaanderen Zingt, met bekende klassiekers. Wim Soutaar opent het avondprogramma en Sam Goris sluit feestelijk af rond middernacht. Vrijdag 10 juli, Park Boekenborg in Merksem. De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 17 juni 2009. Antwerpen is opnieuw aan boord. Dat lazen we op 17 juni 2009. Het ging over het cruise-toerisme naar de stad. Voor 2010 werden minstens 19 grote passagiersschepen verwacht en daarmee overtrof Antwerpen het topjaar 2001. Reken daarbij dan nog 455 riviercruises die in 2010 verwacht werden en de stad kon dus in 2010 80.000 tot 90.000 toeristen ontvangen. Dat was niet alleen toeristisch, maar ook economisch een heel goede zaak. Antwerpen leek de jaren daarvoor terrein te verliezen in deze toeristische niche en de economische crisis van 2008 die had wat dat betreft ook weinig verbetering gebracht. Even gingen er toen zelfs in Antwerpen stemmen op om definitief afscheid te nemen van het cruise-toerisme. Door doorgedreven inspanningen van het stadsbestuur keerde het tij. Tegenwoordig hebben we zelfs een hypermoderne cruise-terminal aan het verbouwde steen. Vrijdag 17 juni 2005. De Nederlandse investeringsmaatschappij ZBG Groep was van plan de Antwerpse patrimoniumvernootschap NG Trim over te nemen. Dat hadden beide bedrijven op vrijdag 17 juni 2005 bekendgemaakt. Dat lijkt op zich een fait divers, maar daarmee ging een groot deel van een van de prachtigste straten van Antwerpen in Hollandse handen komen. NG Trim was namelijk een in Antwerpen gevestigde vastgoedmaatschappij en professioneel makelaar die al bestond sinds 1881. En zijn belangrijkste residentiële eigendommen die lagen in de Antwerpse wijk Zurenborg, bekend van de Kogels Ozilij. Dat neemt niet weg dat we vandaag nog altijd spreken van de Kogelslaai en niet van de Kogels Ozilij.

We krijgen een zachte en droge avond en nacht bij minima rond 15 graden. Morgen en vrijdag zijn hoogzomerdagen met veel zon en temperaturen rond boven 30 graden. Er hangt dan ook onweer in de lucht. Het weekend wordt helder en zonnig en vooral erg warm.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: België lanceert een nationale campagne om havenmedewerkers en zeelieden weerbaarder te maken tegen criminele recrutering. Criminele netwerken spreken personeel steeds vaker aan buiten de haven van Antwerpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in sportclubs, cafés of via sociale media. Ook kleine details, zoals een werkuniform dragen buiten het werk, kunnen iemand in beeld brengen. De campagne zet in op bewustmaking en op het melden van verdachte situaties. Daarvoor zijn er twee platformen. Port Aware biedt opleidingen en hulpmiddelen voor bedrijven. En via Port Watch kunnen medewerkers anoniem een melding doen. De campagne maakt deel uit van een bredere strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Ook politie en justitie krijgen daarbij extra versterking. Een vrouw uit Berchem ontdekte zaterdag een slang van ongeveer een meter lang op het platte dak van haar woning. Ze verwittigde de politie die snel ter plaatse kwam en de slang meenam. Volgens een reptielendeskundige ging het om een jonge stierslang. Die is niet giftig en komt hier normaal niet in het wild voor. Vermoedelijk was het een ontsnapt of achtergelaten exemplaar. De bewonster plaatste nadien een oproep op sociale media, maar niemand meldde zich als eigenaar. Het Echt Antwerps Theater gaat op zoek naar nieuwe acteurs, zodat zijn bekende stukken ook in de toekomst op de planken kunnen blijven. Deze zomer spelen Ruud de Ridder en Nicole Laurent nog zelf de klassieker Manen Gebuur heeft het zuur in Theater Elkerlik. Maar ze willen het stokje stilaan doorgeven. Daarom komen er audities voor een nieuwe generatie Antwerps theateracteurs. De twee boegbeelden van het gezelschap willen zich vooral gaan toeleggen op de regie.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers.
3: Handjes,
2: Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
4: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vandaag een Motown-song die oorspronkelijk werd geschreven door Marvin Gaye. Maar we focussen op de band die het nummer How Sweet It Is coverde en er zelf een grote hit mee scoorde. Junior Walker and the All-Stars. How Sweet It Is komt uit de pen van het legendarische schrijverstrio Holland Dozier Holland. Het nummer draait helemaal rond verliefdheid. Lehman Dozier liet zijn oog vallen op een vrouw die hem eigenlijk geen blik waardig keurde. Dus fantaseerde hij dat ze wel smoor verliefd op hem was. Die dagdroom werd de basis voor het lied en uiteindelijk werd fictie toch nog werkelijkheid. De titel werd gekozen door Eddie Holland, geïnspireerd door de bekende uitspraak van het tv-icoon Jackie Gleason. Met How Sweet It Is kondigden ze elke week de Jackie Gleason Show aan. Marvin Gaye nam het nummer op en haalde er de Amerikaanse top 10 mee. Later in 1975 scoorde ook James Taylor een hit met zijn versie, met zijn echtgenote Carly Simon op de backing vocals. Maar in 1966 was het tenorsaxofonist Junior Walker die het nummer opnieuw naar de hitlijsten bracht. Zijn band, ooit begonnen als de Rhythm Rockers, ging vanaf dan door het leven als Junior Walker and the All-Stars. Hun sound werd een belangrijk onderdeel van de Motown-stijl van de jaren 60. Hier zijn ze met How Sweet It Is. MUZIEK

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.

krijgen een zachte en droge avond en nacht bij minima rond 15 graden. Morgen en vrijdag zijn hoogzomerdagen met veel zon en temperaturen rond boven 30 graden. Er hangt dan ook onweer in de lucht. Het weekend wordt helder en zonnig en vooral erg warm.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

goedemiddag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: En nu, nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Ene Alexander Gutermann was een Duitse ondernemer die leefde van 1858 tot 1941 en was iemand die ook een groot naaiatelier bezat. Hij was ook een van de weinige Duitsers die een auto bezat, meer bepaald een Benz motorpaard, zoals dat in die tijd werd genoemd. Op zondag 16 mei 1895 besloot hij eens goed gek te doen en tegen hoge snelheid door de straten van Denzelingen te rijden. De topsnelheid van een Benz bedroeg toen 20 km per uur. De technologie voor het bepalen van snelheid in die tijd waren de gordijnen van de lokale cafés. Bewogen die als er een voertuig passeerde, dan reed het te snel. Gutermann kreeg toen een boete van 3 mark voor overdreven snelheid. Omgerekend komt dat overeen met 50 euro vandaag. Waar de ene mandarijntje zonder morren in een paar happen wegwerkt, zit de ander geduldig te prutsen tot alle witte sliertjes eraf zijn. Maar is het verstandig om juist die witte draadjes op te eten? Jazeker, ze bevatten immers pectine en vezels. En dat zijn stoffen die je darmen ondersteunen en je spijsvertering een handje helpen. Dus eet de sliertjes gerust op.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Tussen 13 juni en 31 augustus kan je opnieuw openlucht zwemmen in het Bonaparte Dok in Antwerpen, met zicht op het Maas. In dit unieke zwemdok zwem je in een oud havendok met 3 zwembanen van 50 meter en een aparte recreatieve zone. Er is toezicht voorzien en iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Wees er snel bij, want deze zomerse activiteit is ieder jaar heel populair. Het provinciaal domein Rivierenhof staat op zondag 14 juli helemaal in het teken van rozen. Tijdens het rozenfeest wandel je door de kleurrijke rozentuin, geniet je van muziek en lekkernijen en kan je deelnemen aan workshops en rondleidingen. Er is ook tuinadvies en je kunt de mooiste bloemen en planten mee naar huis nemen. Meer informatie vind je onder Rozenfeest op de website van het Rivierenhof.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express.
3: Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

We krijgen een zachte en droge avond en nacht bij minima rond 15 graden. Morgen en vrijdag zijn hoogzomerdagen met veel zon en temperaturen rond boven 30 graden. Er hangt dan ook onweer in de lucht. Het weekend wordt helder en zonnig en vooral erg warm.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft een man betrapt die tijdelijke verkeersborden voor parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op een andere plaats zette op de Vlaamse Kaai. Daardoor was de voorbehouden parkeerplaats minder duidelijk zichtbaar. Het wijkteam kon de man op heterdaad betrappen. Hij werd geïdentificeerd en krijgt een procesverbaal. De peperbus, zoals de Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout bekend is, krijgt dan toch geen daktuin. Stad Antwerpen schrapt dat idee nadat een marktbevraging uitwees dat kandidaat-uitbaters er weinig interesse in hadden. Ook de hoge kostprijs speelde mee. De beschermde kerk staat al sinds 2018 leeg en is nog altijd op zoek naar een nieuwe bestemming. De restauratiewerken lopen nog tot eind volgend jaar. In 2027 gaat de stad opnieuw op zoek naar een uitbater. Een vrouw uit Berchem ontdekte zaterdag een slang van ongeveer een meter lang op het platte dak van haar woning. Ze verwittigde de politie die snel ter plaatse kwam en de slang meenam. Volgens een reptielendeskundige ging het om een jonge stierslang. Die is niet giftig en komt hier normaal niet in het wild voor. Vermoedelijk was het een ontsnapt of achtergelaten exemplaar. De bewonster plaatste nadien een oproep op sociale media, maar niemand meldde zich als eigenaar.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
6: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag worden Hollemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpen.

0: Oprecht.
1: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
2: Het is al lang bewezen. Wie een hond bezit, heeft een grotere kans op een lang en gelukkig leven. Dat komt in de eerste plaats omdat bewegen met een hond simpelweg moet. Door weer en wind dan nog wel. Als hondenbezitter ben je namelijk een paar uur per dag buiten in beweging. Zo zorgt die blaffende personal trainer ervoor dat je ongemerkt in topconditie blijft. Maar er is meer. Het knuffelen met je huisdier triggert de aanmaak van oxytocine. Het knuffelhormoon dat je tot rust brengt, je bloeddruk ook verlaagt en je ook sneller een verzadigd gevoel bezorgt bij het eten. Wist je dat onze middeleeuwse voorouders gingen schaatsen op gladde scheen- en ribbenbeenderen van koeien en paarden? Ze bonden de botten onder hun schoenen met leren riemen en duwden zich met stokken voort op het ijs.

0: zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: And you can dance for inspiration.

We krijgen een zachte en droge avond en nacht bij minima rond 15 graden. Morgen en vrijdag zijn hoogzomerdagen met veel zon en temperaturen rond boven 30 graden. Er hangt dan ook onweer in de lucht. Het weekend wordt helder en zonnig en vooral erg warm.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft een man betrapt die tijdelijke verkeersborden voor parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op een andere plaats zette op de Vlaamse Kaai. Daardoor was de voorbehouden parkeerplaats minder duidelijk zichtbaar. Het wijkteam kon de man op heterdaad betrappen. Hij werd geïdentificeerd en krijgt een procesverbaal. Een vrouw uit Berchem ontdekte zaterdag een slang van ongeveer een meter lang op het platte dak van haar woning. Ze verwittigde de politie die snel ter plaatse kwam en de slang meenam. Volgens een reptielendeskundige ging het om een jonge stierslang. Die is niet giftig en komt hier normaal niet in het wild voor. Vermoedelijk was het een ontsnapt of achtergelaten exemplaar. De bewoonster plaatste nadien een oproep op sociale media, maar niemand meldde zich als eigenaar. België lanceert een nationale campagne om havenmedewerkers en zeelieden weerbaarder te maken tegen criminele recrutering. Criminele netwerken spreken personeel steeds vaker aan buiten de haven van Antwerpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in sportclubs, cafés of via sociale media. Ook kleine details zoals een werkuniform dragen buiten het werk kunnen iemand in beeld brengen. De campagne zet in op bewustmaking en op het melden van verdachte situaties. Daarvoor zijn er twee platformen. Port Aware biedt opleidingen en hulpmiddelen voor bedrijven. En via Port Watch kunnen medewerkers anoniem een melding doen. De campagne maakt deel uit van een bredere strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Ook politie en justitie krijgen daarbij extra versterking. De Raad.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje en Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 17 juni 2005. De Nederlandse investeringsmaatschappij ZBG Groep was van plan de Antwerpse patrimoniumvernootschap NG-Trim over te nemen. Dat hadden beide bedrijven op vrijdag 17 juni 2005 bekendgemaakt. Dat lijkt op zich een fait divers, maar daarmee ging een groot deel van een van de prachtigste straten van Antwerpen in Hollandse handen komen. NG Trim was namelijk een in Antwerpen gevestigde vastgoedmaatschappij en professioneel makelaar die al bestond sinds 1881. En zijn belangrijkste residentiële eigendommen die lagen in de Antwerpse wijk Zurenborg, bekend van de Kogels Ozilij. Dat neemt niet weg dat we vandaag nog altijd spreken van de Kogelslaai en niet van de Kogels Ozilij. Woensdag 17 juni 2009. Antwerpen is opnieuw aan boord. Dat lazen we op 17 juni 2009. Het ging over het cruise-toerisme naar de stad. Voor 2010 werden minstens 19 grote passagiersschepen verwacht en daarmee overtrof Antwerpen het topjaar 2001. Reken daarbij dan nog 455 riviercruises die in 2010 verwacht werden en de stad kon dus in 2010 80.000 tot 90.000 toeristen ontvangen. Dat was niet alleen toeristisch, maar ook economisch een heel goede zaak. Antwerpen leek de jaren daarvoor terrein te verliezen in deze toeristische niche en de economische crisis van 2008 die had wat dat betreft ook weinig verbetering gebracht. Even gingen er toen zelfs in Antwerpen stemmen op om definitief afscheid te nemen van het cruise-toerisme. Door doorgedreven inspanningen van het stadsbestuur keerde het tij. Tegenwoordig hebben we zelfs een hypermoderne cruise-terminal aan het verbouwde steen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
4: Each mistake, oh, you.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Het idee voor het nummer Easy Lover uit 1985 ontstond tijdens de opnamesessies van Philip Bailey's soloalbum Chinese Wall. Phil Collins werkte als producer voor Bailey en speelde drums op het album. De samenwerking ontstond spontaan. Nathan East, een gerenommeerde bassist die met sterren als Eric Clapton speelde, bracht de kenmerkende baslijn in, terwijl Collins en Bailey de teksten en melodie samen ontwikkelden. Het resultaat was een ijzersterk duet dat het beste van hun stemmen en stijlen combineerde. Philip Bailey bracht zijn ervaring met soul en funk van Earth, Wind & Fire en Collins bracht zijn pop-rock sensibiliteit en percussietalent mee. Easy Lover bereikte zowel in de States als in Engeland de tweede plaats.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Ik ben Patrick van Oetsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag ga ik alle majoren op Radio Express, waar ik je alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Oortsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

leerde, was je er eentje al zoveel. Dan kwam de tijd dat ik jou begeerde, je werd een deel van mijn geheel. Je werd een stukje promemorie, een déjà vu iets lang verwacht. Een stuk verdriet en een stuk glorie, een stukje zwakte en een stuk kracht, want ik hou van jou.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

ben Patrick van Oortsel, dialectiet uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.